0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's We Are Messengers. Point to you here on the Sunday Morning Breakfast Run. It's Marika Roo standing in for Mornay. Ons is in jou laaste uur en het is my voorreg om pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life welkom te sê. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Hoe gaan dit?
1: Baie goed, ek kan.
0: Fantasties. Ek hou altyd daarvan om te sê blessed and highly favored.
1: Absolutely. Ek kan nie glo, dit is vanoggend my boodskap by ons kerk in Parel.
0: Wow.
1: Wat beteken dit om highly favored te wees?
0: Ja.
1: Dit gaan ons mense verskrikkelijk bless vanoggend. So wow. As jy in die peromgeving is, kom maak gerust het rein.
0: Wonderlik.
1: Vir 'n paar weke het ek net die hele gedagte bestudeer van die engel wat van Maria sê, jou bless and highly favored. En vanoggend het ek 'n release by ons kerk in Parel om het te release en wees verseker gaan vir jy a blessing is.
0: Oh,
1: wel, vanoggend Jubilee Garabou saam met Bradley Brown en Soul Food Jubilee en Solaris Pas 9 uur, saam met Pas die avond Olivier vanoggend. Dan natuurlijk ons kerk in Eerste Rivier saam met Pas te maak van Sante Kral Durbanville, saam met Pas te Ronnie Evangelisberg en dan vanoggend gaan ek na ons kerk toe in Stellenbosch. Ek is vanoggend met Jubilee Stellenbosch en die heren doen een absolute krachtige ding in ons Stellenbosch gemeente. En my vorige vanoggend daar te wees, kinders in te sien, nieuwe lidmate in te sien, en dan natuurlijk ook kort word te bedien. Maar Parel, 10 uur, is ek terug by ons hoofkerk in Parel, waar ek gaan praat vanoggend oor bless and highly favored, en ek geloof dat gaan vir u een absolute blessing is vanoggend. Vrienden, onze vrouwkonferentie is soort 2 weke, en ons bring daar die bekende sangeres in wat die Song of Hope sing nieuwie. So sê kom al die pad uit Johannesburg het om saam met ons te wees en natuurlijk elke jaar het ons so 1300 vrouwe by mekaar. Die jaar weer is ons by EWK in die Main Hall 26 September om 3 uur maak gerust planne om daar te wees. Ek beloof u, dit gaan absolute fenomenale konferensie wees wel. Een van my gunsteling sangeresse, Wanda Du Plessis, sing my koning kom, dan gaan ek terugkom en 'n kort woord saam met u bedien.
0: Wonderlik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Kiss.
1: En dis Tom Jones met Kies. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Saam met my Mariana, dis Timeless Sundays en ek speel vir jou die classics. As jy een speciale versoekie het, een classic wat jy wil hoor, wat ek vir jou sal speel van 2 uur af, miskien een speciale voicie of een boodskapie wat jy aan iemand wil stuur, laat my weet, my WhatsApp line in studio 021-100-6936. Ons spring terug in die classics. Net hierna is Abba Slipping Through My Fingers met Sugar Sugar. Daarna bly ingeskakel.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.